Op het zien we weten vrij. We zo één met de zeis, we zo één met z'n menen. De meer, missie je weer de vrij. Vrij die dag even, zijn we zo'n beetje zo blij. Op het zien we weten vrij.